0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur. Live phone in program.
1: Good
0: that morning.
1: Good
0: morning. Good morning. Tabi bra.
1: Tao tabi.
0: Ming lay from tapio.
1: Oh, I was right. Mama ka jagi thodam na yani.
0: Nayan. Thodam na yani hai bi bra.
1: Oh, da.
0: Hoi, tapio karamba Manipur film shay tabi karamba do.
1: Ai ingel atyagi ingen gi atyagi sadana na sapa ai gi punchi kari no tangadi
0: ingen gi atyagi sadana na sapa tabi bra
1: antali mama
0: hello
1: au tabi ano
0: Hello.
1: Hello.
0: Ingen gi atiya film ase dagi sadananda na sappa isai gi sai hudom ta haibi uba.
1: Ai gi punchi kari no ta budo.
0: Isai si haujik mak ti kudol tamba ngam jaroi dori ato pe shai ma oina kan birak na ba haizari.
1: Oh, adudi awai ba mapugi bonem na sappa.
0: Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi